0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
2: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
1: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
3: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
4: What do we want?
3: Justice.
4: What do we want?
3: Now.
4: What do we want?
3: Justice.
1: Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Utrecht waarschuwt voor inbrekers. Inwoners van buurten waar criminelen bovengemiddeld vaak toeslaan krijgen een ansichtkaart in de bus met tips. Die variëren van meld het bij vrienden en buren als je op vakantie gaat, wek de indruk of je thuis bent door bijvoorbeeld koffiekopjes op tafel te laten staan. En de meest voorkomende tip: doe alle ramen en deuren goed op slot als je van huis gaat. In de binnenstad Lombok, Oogendaal en Pijlsweert komen het vaakst inbraakpogingen voor. Gierzwaluwen bezwijken onder de hitte. De vogelopvang heeft meer vogels opgevangen dan rond dezelfde tijd vorig jaar. De zwaluwen broeden graag onder dakpannen, maar als de zon erop staat, verbranden de beestjes door de hitte. De gierzwaluw heeft ook nog eens veel zorg nodig, want met een spuitje krijgen de dieren een specifiek dieet. Voor volgende zomer gaat de vogelopvang kijken naar het aanpassen van nestkastjes om te zorgen dat de vogels niet in de opvang belanden, want dit houdt de opvang niet vol. Het waterschap treft maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er gaat extra zoet water naar het westen van het land om verzilting van de bodem te voorkomen. Tijdelijke pompen moeten zorgen dat het waterpeil in sloten en watergangen voldoende blijft. In delen van de Utrechtse Heuvelrug is het al verboden om water uit sloten te pompen om te sproeien. Door klimaatverandering verwacht het waterschap dat er vaker maatregelen nodig zijn voor voldoende zoet water. Kinderen die 5 boeken hebben gelezen krijgen een gratis ijsje van de Biep in Nieuwegein. Na elk gelezen boek kunnen ze met een stempelkaart naar de balie en bij 5 is die vol. En dat betekent dan een beloning, een ijsje. De Biep doet dat omdat er in de zomer vaak een leesdip is. Kinderen die net kunnen lezen bijvoorbeeld vergeten vaak veel van wat ze hebben geleerd. En dus is het belangrijk om ook in de zomer te blijven lezen. Het weer dan. Het wordt weer een zomerse dag. Er staat een matige wind en plaatselijk kan het mogelijk 30 graden worden.
0: Non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
6: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
5: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
7: Ze hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
5: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren vieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Bluff met Nilsson. Je hoorde mannenharten. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 14 juli. Van harte welkom. Ik ben tot 10 uur bij Jaloers Nicolaas. Gezellig dat je erbij bent. De dinsdageditie met Frank Verkooyen en Susanna Veldmeijer. Met veel leuker met jou.

Veel leuker met jou van Frank Verkooyen en Susanna Veldmaijoordia hier op Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Goedemorgen, ja, het is laatste weekje voor de scholen.

Een klassieker hier in de ochtendshow van Hans de Boy. Thuis ben op de Stadszender van Utrecht. En het is een beetje rustig, hè? Je weet het, vakantietijd. En het laatste nieuws lees je altijd, hè, als allereerste in onze app en via bingofm.nl. En om 8:30 word je bijgepraat door de nieuwsredactie van RTV Utrecht. Zo dadelijk hoor je Charlène en Bosje Rozen voor je moeder naar Robert van Hemert. Zoet, zout, zuur. Nou, dat zijn mooie ingrediënten, hoor, met de hitte.

Mike Versteeg met Hartslag van je Heupen. We gaan naar Richel met Gekke Makelaar en zo dadelijk het regionale nieuws van 8:30.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Utrecht waarschuwt voor inbrekers. Inwoners van buurten waar criminelen bovengemiddeld vaak toeslaan krijgen een ansichtkaart in de bus met tips. Die variëren van meld het bij vrienden en buren als je op vakantie gaat, wek de indruk of je thuis bent door bijvoorbeeld koffiekopjes op tafel te laten staan. En de meest voorkomende tip, doe alle ramen en deuren goed op slot als je van huis gaat. In de binnenstad Lombok, Oginal en Pijlsweert komen het vaakst inbraakpogingen voor. Gierzwaluwen bezwijken onder de hitte. De vogelopvang heeft meer vogels opgevangen dan rond dezelfde tijd vorig jaar. De zwaluwen broeden graag onder dakpannen, maar als de zon erop staat, verbranden de beestjes door de hitte. De gierzwaluw heeft ook nog eens veel zorg nodig, want met een spuitje krijgen de dieren een specifiek dieet. Voor volgende zomer gaat de vogelopvang kijken naar het aanpassen van nestkastjes om te zorgen dat de vogels niet in de opvang belanden, want dit houdt de opvang niet vol. Het waterschap treft maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er gaat extra zoet water naar het westen van het land om verzilting van de bodem te voorkomen. Tijdelijke pompen moeten zorgen dat het waterpeil in sloten en watergangen voldoende blijft. In delen van de Utrechtse Heuvelrug is het al verboden om water uit sloten te pompen om te sproeien. Door klimaatverandering verwacht het waterschap dat er vaker maatregelen nodig zijn voor voldoende zoet water. Kinderen die 5 boeken hebben gelezen krijgen een gratis ijsje van de Biep in Nieuwegein. Na elk gelezen boek kunnen ze met een stempelkaart naar de balie en bij 5 is die vol. En dat betekent dan een beloning, een ijsje. De Biep doet dat omdat er in de zomer vaak een leesdip is. Kinderen die net kunnen lezen bijvoorbeeld vergeten vaak veel van wat ze hebben geleerd. En dus is het belangrijk om ook in de zomer te blijven lezen. Het weer dan. Het wordt weer een zomerse dag. Er staat een matige wind en plaatselijk kan het mogelijk 30 graden worden.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Dat lijkt me nou 10 keer niks, een hotelschool. Je hoorde Antoon hier op Bingo in de ochtendshow. Er wordt regionale nieuws. Meer nieuws check je in de app en via bingofm.nl. Zo dadelijk Frank Vanette met Bissy. Zij komt van het kamp. Hoi naar Yves Berends.

Gordon met replay Never Nooit Meer. Ik denk ook niet dat Gordon ooit nog een radioprogramma gaat maken. Nee, hij is gestopt met vrouwtje bij Radio 10. Nou ja, dat is alleen maar beter, want dan kun je lekker naar de ochtendshow luisteren hier op Bingo. Normaal met Fred, hè, maar tot 11 augustus even uit mijn hoofd zit ik hier op de plek van Fred Lawrence Nicolaas met de ochtendshow, want Fred is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Gaan we naar sneller met Meteor. Kijk ons nou.

0: Ciao Bella van Williamburg hoorde je. Ik ga er nog eentje doen, zo dadelijk het NOS Journaal van 9 uur. En daarna nog een uurtje hoor. De ochtendshow blijft lekker bij. Op deze dinsdag 14 juli 2026 met Amar. Geef toch maar leven terug aan mij. Ik zat even te kijken naar de temperaturen aanstaande zaterdag. Och, wat gaat het achteruit. Oh, het begin van de vakantie. 18 graden in de stad.
1: Elke droom is leeg. Zelfs de dag is zwart.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margani legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
2: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
1: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobit.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
4: Dat gaat nu niet?
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen?
3: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Leven de vrouw van Nick en Simon hoorde je. Tweede gedeelte van de ochtendshow. Goedemorgen, fijn dat je er nog bij bent. Leuk hoor, tot 10 uur. Met nu Cloud, dit is Eb en Vloed.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Utrecht waarschuwt voor inbrekers. Inwoners van buurten waar criminelen bovengemiddeld vaak toeslaan krijgen een ansichtkaart in de bus met tips. Die variëren van meld het bij vrienden en buren als je op vakantie gaat, wek de indruk of je thuis bent door bijvoorbeeld koffiekopjes op tafel te laten staan. En de meest voorkomende tip, doe alle ramen en deuren goed op slot als je van huis gaat. In de binnenstad Lombok, Ogenal en Pijlsweert komen het vaakst inbraakpogingen voor. Gierzwaluwen bezwijken onder de hitte. De vogelopvang heeft meer vogels opgevangen dan rond dezelfde tijd vorig jaar. De zwaluwen broeden graag onder dakpannen, maar als de zon erop staat, verbranden de beestjes door de hitte. De gierzwaluw heeft ook nog eens veel zorg nodig, want met een spuitje krijgen de dieren een specifiek dieet. Voor volgende zomer gaat de vogelopvang kijken naar het aanpassen van nestkastjes om te zorgen dat de vogels niet in de opvang belanden, want dit houdt de opvang niet vol. Het waterschap treft maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er gaat extra zoet water naar het westen van het land om verzilting van de bodem te voorkomen. Tijdelijke pompen moeten zorgen dat het waterpeil in sloten en watergangen voldoende blijft. In delen van de Utrechtse Heuvelrug is het al verboden om water uit sloten te pompen om te sproeien. Door klimaatverandering verwacht het waterschap dat er vaker maatregelen nodig zijn voor voldoende zoet water. Kinderen die 5 boeken hebben gelezen krijgen een gratis ijsje van de Biep in Nieuwegein. Na elk gelezen boek kunnen ze met een stempelkaart naar de balie en bij 5 is die vol en dat betekent dan een beloning, een ijsje. De Biep doet dat omdat er in de zomer vaak een leesdip is. Kinderen die net kunnen lezen bijvoorbeeld vergeten vaak veel van wat ze hebben geleerd. En dus is het belangrijk om ook in de zomer te blijven lezen. Het weer dan. Het wordt weer een zomerse dag. Er staat een matige wind en plaatselijk kan het mogelijk 30 graden worden.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaap, met John Schaap.

Dat dus. René Schuurmans, laat de zon in yard. Ja, dat is heel fijn, maar ik vind het ook lekker als die in de lucht hangt. En de ochtend begint met en 23 graden. Nou, dat is niet verkeerd. Het is zomer in Nederland. Er is een zomerse dag voorspeld met 29 graden. Wow, niet verkeerd, hè? Daar is de muziek op aangepast. Dean Saunders, ik wil niet dat je gaat. Nou, dat was ik ook niet van plan. Ik blijf hier zitten tot 12 uur vanmiddag. En nu Koos Alberts met het wordt weer zomer. Ja.

zo worden ze nog maar zelden gemaakt. Levensliedjes van de bovenste plank, zoals Marianne Weber dit deed. Schrijven we nooit geen mooie brieven meer. Bingo FM, de bingo schrijf. Is voor Laura Heijgen.

Als ik jou niet krijg, een Nederlandstalige versie op de bekende hit If I Can't Have You. Laura Eigen is niet de eerste artiest die op dit idee is gekomen. Of misschien heeft ze het zelfs wel gekopieerd van, en je raadt het nooit, Danny de Munk. In de tijd dat hij nog een grote krullenbol had, bracht hij dit liedje uit op het album Een Wereld Zonder Jou in een soortgelijke versie.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemorgen. Het waterschap neemt maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er gaat extra zoet water naar het westen van het land om verzilting van de bodem te voorkomen. Tijdelijke pompen zorgen dat het waterpeil in sloten en watergangen voldoende blijft. In sommige regio's is het verboden om water uit sloten te pompen om bijvoorbeeld het land te sproeien. Utrecht waarschuwt voor inbrekers. Inwoners van buurten waar criminelen bovengemiddeld vaak toeslaan krijgen een aanzichtkaart in de bus met tips. Het gaat dan vooral om de binnenstad, Lombok, Ooginal en Pijlsweert. En die tips die variëren van meld het bij vrienden en buren als je op vakantie gaat, wek de indruk of je thuis bent, en de meest veel voorkomende tip: doe alle ramen en deuren goed dicht. Gierzwaluwen bezwijken onder de hitte. De vogelopvang in Utrecht heeft meer vogels opgevangen dan rond dezelfde tijd vorig jaar. De gierzwaluwen broeden graag onder dakpannen, maar als de zon erop staat verbranden de beestjes door de hitte. De gierzwaluw heeft ook nog eens veel zorg nodig. Met een spuitje krijgen de dieren een specifiek dieet. De Biep in Nieuwegein heeft iets bedacht om lezen te stimuleren. Kinderen die deze zomer 5 boeken uit hebben, krijgen een ijsje. Als ze een boek hebben gelezen, mogen ze een stempelkaart laten afstrepen bij de balie. Bij 5 is de kaart vol en dan is de beloning dus een ijsje. De Biep doet dat omdat kinderen in de zomervakantie vaak een leesdip hebben. Vooral jonge kinderen kunnen vergeten wat ze geleerd hebben. En dus is het belangrijk om ook in de zomer te blijven lezen. Het weer dan. Het is ook wel weer voor een ijsje. Zomers, weinig wind en vanmiddag tegen de 30 graden.
5: Schaap met John Schaap.

afgelopen zaterdag zijn Mick Harren en zijn vriendin de trotse ouders geworden van hun dochter Rocca Elena. Ze is afgelopen zaterdag geboren. Van harte gefeliciteerd. Dat zullen jullie rijk voelen. En dit is Guus Meeuwis en dan moet je gestopt zijn met rook.

0: het is een hele mooie week die rijk begon afgelopen zaterdag voor Mick Harren en zijn vriendin Kim. Hun dochter Rocca Elena is geboren. En het was allemaal nog heel spannend. Want na de geboorte moest Kim geopereerd worden. En daar ging het even niet goed. Ze kon niet meer zelfstandig ademen. Gelukkig is alles goed gekomen en kunnen ze rijk met hun dochter van het leven gaan genieten.
1: Zoek je een

0: Suzanne en Freek zingen de grote hit van Stef Bos. Papa, hij schreef het voor zijn vader. Ik hoop dat Freek in zijn leven mag meemaken dat hun zoon Sef voor hem zingt. Papa,
1: ik lijk steeds meer
0: op jou. Op Bingo FM hoor je de hits Nederlandstalig en je zingt ze allemaal mee. De Oostenrijkse Stephanie deed afgelopen seizoen mee met The Voice of Holland. En ik heb een liedje van haar op.

0: van Stef Enkel. In 1978 werd het origineel hiervan uitgebracht door de Havenzangers. En later maakte Carrie Tefse, je weet wel, Mien Dobbelsteen uit Zeg Eens A, ook haar uitvoering hiervan. Word nooit verliefd.
1: Als je verliefd wordt, dan ben je.
0: Graag tot na het nieuws van 11 uur.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Sarah Joling heeft heel veel zomerse liedjes gemaakt. Vanmorgen heb ik deze uitgekozen. Liefje. Dat is een lief liedje. Kleine jongen.

Ja, dat hebben ze ook tegen mij gezegd en nu ben ik teleurgesteld. Kleine jongen. Ja, gelukkig is mijn kleine jongen wel aan het groeien.

maakte een grote hit met dit liedje, Vrienden voor het Leven. Het was de televisietune voor een gelijknamig programma van de VARA destijds.

Amsterdams accent spreekt en zingt. Ja, hij zingt hier in dit liedje, keurig ABN. Ja, dat was nodig omdat Danny in die tijd ook speelde in musicals als Les Misérables. Dit is het goede doel. En ik ga mijn mond uit zodat zij kunnen zingen. Hier zijn ze.

van je aanwezigheid te mogen genieten in Camerina. En maak nog maar veel plaatjes zoals deze. Voor het Regio Nieuws is dit Michael Ome. Hij geniet van de zomer. Seizoen.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Het waterschap neemt maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er gaat extra zoet water naar het westen van het land om verzilting van de bodem te voorkomen. Tijdelijke pompen zorgen dat het waterpeil in sloten en watergangen voldoende blijft. In sommige regio's is het verboden om water uit sloten te pompen om bijvoorbeeld het land te sproeien. Utrecht waarschuwt voor inbrekers. Inwoners van buurten waar criminelen bovengemiddeld vaak toeslaan krijgen een aanzichtkaart in de bus met tips. Het gaat dan vooral om de binnenstad, Lombok, Oog in Al en Pijlsweert. En die tips die variëren van meld het bij vrienden en buren als je op vakantie gaat, wek de indruk of je thuis bent en de meest veel voorkomende tip doe alle ramen en deuren goed dicht. Gierzwaluwen bezwijken onder de hitte. De vogelopvang in Utrecht heeft meer vogels opgevangen dan rond dezelfde tijd vorig jaar. De gierzwaluwen broeden graag onder dakpannen, maar als de zon erop staat verbranden de beestjes door de hitte. De gierzwaluw heeft ook nog eens veel zorg nodig. Met een spuitje krijgen de dieren een specifiek dieet. De Biep in Nieuwegein heeft iets bedacht om lezen te stimuleren. Kinderen die deze zomer 5 boeken uit hebben krijgen een ijsje. Als ze een boek hebben gelezen, mogen ze een stempelkaart laten afstrepen bij de balie. Bij 5 is de kaart vol en dan is de beloning dus een ijsje. De Biep doet dat omdat kinderen in de zomervakantie vaak een leesdip hebben. Vooral jonge kinderen kunnen vergeten wat ze geleerd hebben. En dus is het belangrijk om ook in de zomer te blijven lezen. Het weer dan. Het is ook wel weer voor een ijsje. Zomers, weinig wind en vanmiddag tegen de 30 graden.
6: Schaap met John Schaap.

Conny Konings, er hangt iets in de lucht. In de Utrechtse Eter hangt... Gezellig met... Laten we proosten op het leven met elkaar. De glazen worden ingeschonken door Tino Martin en René Vroger. En daar gaan we ultiem van genieten. En daarbij zeg ik, geniet maar drink met water.

Acids. Reggae-ritme natuurlijk, heerlijk. Daarbij de Mita, Ronnie Flex en Clevaria. Ze waren niet overbodig. Ik struikelde even over mijn tong. Hoorde je dat? Deze dame heeft veel ondeugende kanten. Die werden losgemaakt destijds door Pierre Carter. Want hij schreef voor haar: de hit wil jij misschien mijn kijkdoos even zien. Gelukkig heeft ze ook echt een liefde in haar leven gevonden. Hier is Hannie.

0: grote hits. Allemaal Den Haag. Op het podium trad het klein orkest niet op met dit liedje. Maar hadden zij de roadie, de geluidsman van de band, Henny de Jong, ingezet als Klorkenstein. Hij stond op het podium dit liedje te playbacken. Terwijl Harry Jekkers natuurlijk zong.
1: Ik

0: Harry Klokkerenstein, OO Den Haag. Hier in Utrecht is het gezellig op Bingo FM. Met zo af en toe even een mooi momentje. En dit noem ik in mijn programma een moment van John. En daar sluit ik vandaag mee af. Het is een wonderbaarlijk magisch moment met Benny Nijman.
1: Als we zwijgen, hebben we aan één enkele blik al genoeg. En als we praten, praten we minstens tot morgen vroeg. Als we slapen, delen we samen één droom mee. Hetzelfde bed, jouw gedachten, die ken ik al van A tot Z.

betovert ons geluk. Is het de macht van hogerhand? Het is moeilijk te verklaren, maar het mysterie van jouw hart doorgrond ik als geen een.

0: mysterie van jouw hart doorgrond ik als geen een.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

1, 2, 3, yo. En juffrouw Toos. Net na het nieuws van 12 uur. En dan zien we eraan te komen. We gaan 2 uur lekker lunchpakketten. Goedemiddag. En fijn dat je erbij bent. Hier is Yves.

Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet. Nee, want tot 2 uur zijn we bij jou aan de andere kant van de radio met de lekkerste Nederlandstalige muziek. En het is goed voor je spijsvertering ook natuurlijk. Straks Martin Moreiro en In Mijn Hart. Maar eerst even Robert Pater.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Het verkeer kan weer doorrijden op de A12. Vanmorgen was de weg even dicht richting Veenendaal. Bij Utrecht was een ongeluk gebeurd. Twee vrachtwagens en een auto waren op elkaar gebotst. Er is niemand gewond geraakt. Er zijn grote zorgen om de waterstanden in de rivieren. Normaal is deze lage stand pas eind augustus of later. En dat komt door de droogte. Het levert problemen op voor de scheepvaart, bijvoorbeeld op de Rijn.
2: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
1: Later vandaag heeft het waterschap nog een droogteoverleg. En dan heeft de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de vraag of vogels het wel leuk vinden om te vliegen. En het antwoord is ja, dat vinden ze. De universiteit heeft kakatoes onderzocht en die zijn blijer en vrolijker als ze vliegen. Dat hebben ze kunnen meten aan de hand van hun reactie na de vlucht. Het onderzoek werd gedaan bij Avifauna in Alphen aan de Rijn. Het weer volop zon, weinig wind en 30 graden. En vannacht blijft het nog lang warm.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

beetje speciaal. Gewoon vandaag van Pussycat. Let Freedom Reigns. En dat is een tribute to Martin Luther King. Gedraaid hier bij je vrienden van de radio tijdens het lunchpakket wat we draaien. En we hebben mooie platen voor je klaarstaan. Onder andere deze. Is er een van Arnie Jan.

ik houd tot je mijn liefde voelt. Het is origineel van Adele. Make You Feel My Love. Maar dat kunnen we dan weer niet draaien, omdat het niet Nederlandstalig is. Maar ik wil dus wel even meegeven dat we ook nog wel educatief bezig zijn tijdens de lunch. Ja, tot aan het nieuws van 1 uur draaien we muziek van Benny Nijman. En waarom fluister ik je naam nog? Je hoeft niet te fluisteren hoor. Tot zo, na het nieuws.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Het verkeer kan weer doorrijden op de A12. Vanochtend was de weg even dicht richting Veenendaal. Bij Utrecht was een ongeluk gebeurd. Twee vrachtwagens en een auto waren op elkaar gebotst. Er is niemand gewond geraakt. Er zijn zorgen om de waterstanden in rivieren. Normaal gesproken is deze lage stand pas eind augustus of later, en dat komt door de droogte. Het levert problemen op, ook voor de scheepvaart, bijvoorbeeld op de Rijn.
2: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
1: Het waterschap heeft vandaag een droogteoverleg. De slachtoffers van een grote zedenzaak in Woudenberg willen zelf hun verhaal doen in de rechtbank van Utrecht. Dat werd duidelijk tijdens de voorbereidende zitting. Het gaat om jonge slachtoffers die vanaf 2018 6 jaar lang zouden zijn misbruikt door een echtpaar. De Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de vraag of vogels het wel leuk vinden om te vliegen. En het antwoord is ja, dat vinden ze. De universiteit heeft kakatoes onderzocht die blijer en vrolijker zijn als ze vliegen. Dat hebben ze kunnen meten aan de hand van hun reactie na de vlucht. Het onderzoek werd gedaan bij Avifauna in Alphen aan de Rijn. Dan nog het weer. Volop zon, weinig wind, 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen ook zomerse temperaturen.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje yerbas alsjeblieft.
1: Tuurlijk, geen probleem. We zetten het gewoon op één bol. Je hoorde Tommy Costa en Lange Frans. Vamos, zo heette dat het nummer. Afro Bros, Billy Dans, Brace en Jeffrey Heesen zingen over

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Een echte favoriete van Frans Bauer. Hij is hier echt wel bekend mee geworden, ook onder de jongeren. Toen er Bauers op de televisie kwam voor het eerst in 2004. Je hoorde Heb Je Even Voor Mij. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is dinsdag 14 juli. Het is tijd voor Bingo in de Middag. En we hebben lekker geluks met Henry. Nou, Henry, dankjewel hoor. We gaan lekker genieten tot 4 uur. Wolter Kroes is dit, Engel van Mijn Dromen.

0: op van Mo en door naar Russo met Mart Hoogkamer en de Amsterdamse zomer. Pakt mij. Niet te vergelijken met pak mij, hè? Nee, pakt mij.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

te wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

nergens anders van Bob Offenberg. Nou, nergens anders hoor je zoveel leuke liedjes voorbij komen als op Bingo FM. Hè. We gaan naar John West met Als je nu nog niet weet.

0: John de Bever, als je nu nog niet weet. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Bingo FM. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Vier nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Utrecht wilden oplichten, zijn op hete daad betrapt. Een van hen is een man uit Utrecht. De rest kwam uit Amsterdam. Ze belde de vrouw met een verhaal over inbraak in de buurt. Ze moest sieraden klaarleggen die later opgehaald zouden worden. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde de echte politie. Een agent wachtte samen met haar de oplichters op. Er zijn zorgen om de waterstanden in rivieren. Normaal gesproken is deze lage stand pas eind augustus of later, en dat komt door de droogte. Het levert problemen op, ook voor de scheepvaart, bijvoorbeeld op de Rijn.
3: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
2: Het waterschap heeft vandaag een droogteoverleg. Het verkeer kan weer doorrijden op de A12. Vanochtend was de weg even dicht richting Veenendaal. Bij Utrecht was een ongeluk gebeurd. Twee vrachtwagens en een auto waren op elkaar gebotst. Er is niemand gewond geraakt. De Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de vraag of vogels het wel leuk vinden om te vliegen. En het antwoord is ja, dat vinden ze. De universiteit heeft kakatoes onderzocht die blijer en vrolijker zijn als ze vliegen. Dat hebben ze kunnen meten aan de hand van hun reactie na de vlucht. Het onderzoek werd gedaan bij Avifauna in Alphen aan de Rijn. Dan nog het weer. Volop zon, weinig wind, 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen ook zomerse temperaturen.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Vincent met Wat een wonder voor het regionale nieuws. En meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Roel Sanchez met Chris Cross Amsterdam. Increïble.

Pinto, de Verano van Joey Nicolai. Het is tijd voor Django Wagner met Waarom ben je gegaan? Nou, blijf gewoon lekker luisteren. Je gaat niet je gaat echt niet weg, hè? Je hebt genoeg programmeren nog vandaag. Kevin is er straks na 4 uur, dus veel gezelligheid nog hier op Bingo FM.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Vier nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Utrecht wilden oplichten, zijn op hete daad betrapt. Een van hen is een man uit Utrecht. De rest kwam uit Amsterdam. Ze belde de vrouw met een verhaal over inbraak in de buurt. Ze moest sieraden klaarleggen die later opgehaald zouden worden. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde de echte politie. Een agent wachtte samen met haar de oplichters op. Er zijn zorgen om de waterstanden in rivieren. Normaal gesproken is deze lage stand pas eind augustus of later, en dat komt door de droogte. Het levert problemen op, ook voor de scheepvaart, bijvoorbeeld op de Rijn.
2: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
1: Het waterschap heeft vandaag een droogteoverleg. Het verkeer kan weer doorrijden op de A12. Vanochtend was de weg even dicht richting Veenendaal. Bij Utrecht was een ongeluk gebeurd. Twee vrachtwagens en een auto waren op elkaar gebotst. Er is niemand gewond geraakt. De Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de vraag of vogels het wel leuk vinden om te vliegen. En het antwoord is ja, dat vinden ze. De universiteit heeft kakatoes onderzocht die blijer en vrolijker zijn als ze vliegen. Dat hebben ze kunnen meten aan de hand van hun reactie na de vlucht. Het onderzoek werd gedaan bij Avifauna in Alphen aan de Rijn. Dan nog het weer. Volop zon, weinig wind, 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen ook zomerse temperaturen.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

diep in mijn hart van René Schuurmans voor het regionale nieuws. En meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar de zomerhit van dit jaar, Just in the Wild, Cheerio. So

En ik ga afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag, dinsdag 14 juli. Heel veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Kevin at bingofm.nl. Mail hem maar hoor voor een leuke verzoekplaat. Ik ben er morgenochtend weer met de ochtendshow. En dan is morgenmiddag weer om 2 uur. Bye bye.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. We starten even met de fileinformatie. H2 Utrecht richting Amsterdam tussen Knoop het Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel 5 minuten. H2 Zetelgebosch richting Utrecht tussen Nieuwegein en Afrit Utrecht Centrum 9 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebosch tussen Utrecht-Papendorp en Knoop het Heverdingen 22 minuten. En de H2 Utrecht richting Zetelgebosch tussen Culemborg en Zaltbommel 9 minuten. Dan de H2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 5 minuten. En de H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 6 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 13 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven ongeveer 5 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 13 minuten. Dan de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 5 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum die komt te vervallen. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en in Utrecht ongeveer 5 minuten vertraging. Een hele waslijst, welkom bij Op Weg. Goedemiddag.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: deals.
1: 13 Utrechtse raadsfracties willen dat de gemeente snel extra maatregelen neemt voor de verkeersveiligheid op de Hoofdgraaflandstraat. Na een buurtprotest en een ernstig ongeval eind juni hebben zij schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partijen vragen onder meer om tijdelijke snelheidsremmers en onderzoeken of een mobiele flitspaal mogelijk is. Sinds 10 juli geldt er op de Hoofdgraaflandstraat al een maximumsnelheid van 30 km/u. Maar bewoners vinden dat nog altijd niet genoeg. Er wordt nog steeds te hard gereden. En dat zorgt dus voor ernstige ongevallen. Dus er moet toch meer gaan gebeuren. En dat wordt voor de rest onderzocht. Dus fijn dat de actie wordt ondernomen. En als er meer over bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Hier zijn Nick en Simon.

dit is toch wel een tijdje geleden. Jan Smit samen met Marianne Weber en samen met jou alleen. En hebben ze destijds nog een kerstversie op uitgebracht. Maar die hoor je wel weer richting het einde van het jaar. Lekker op weg naar huis, richting je werk of waar je...

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal.
1: Nog veel meer, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Vier nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Utrecht wilden oplichten, zijn op hete daad betrapt. Een van hen is een man uit Utrecht. De rest kwam uit Amsterdam. Ze belden de vrouw met een verhaal over inbraak in de

0: buurt. Ze moest sieraden klaarleggen die later opgehaald zouden worden. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde de echte politie. Een agent wachtte samen met haar de oplichters op. Vogelopvang Utrecht heeft het deze zomer drukker dan vorig jaar. Door de hitte en droogte worden 20% meer vogels opgevangen. Het zijn vooral jonkies die snel uitdrogen en watervogels die ziek worden van het warme water. Ook vallen kleintjes vaker uit hun nest en hebben ze hulp nodig omdat ze nog geen veren hebben. Er zijn zorgen om de waterstanden in rivieren. Normaal gesproken is deze lage stand pas eind augustus of later en dat komt door de droogte. Het levert problemen op, ook voor de scheepvaart, bijvoorbeeld op de Rijn.
1: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
0: Het waterschap heeft vandaag een droogteoverleg. Het verkeer kan weer doorrijden op de A12. Vanochtend was de weg even dicht richting Veenendaal. Bij Utrecht was een ongeluk gebeurd. 2 vrachtwagens en een auto waren op elkaar gebotst. Er is niemand gewond geraakt. Dan nog het weer. Volop zon, weinig wind, 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen ook zomerse temperaturen.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
6: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Knoopend Oude Rijn en de Leidsterrein tunnel 6 minuten. A2 Zetelgebos richting Utrecht tussen Nieuwegein en Afrit Utrecht Centrum 10 minuten. En de A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Utrecht Papendorp en Afrit Everdingen 24 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwbrug 5 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 19 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 16 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd en Knoopend Everdingen 25 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk ongeveer 6 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Alfred den Dolder en Utrecht 12 minuten vertraging.
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

plaatje van Hardy, nu gezongen door Sunneke. Ik doe wat ik wil en ik wil wat ik doe. En wat een ander ook zegt, ach, wat doet het ertoe? Voor al die drukke platen gaan we nog even zorgen voor even een mooi momentje. Het is toch wel mijn grote voorbeeld als radiopresentator. Maar hij kan ook fantastisch mooi zingen. Hier is Edwin Even samen met...

Bergense en terug in de tijd. We hadden het vorige week over de fietsen van mij, maar eigenlijk de deelfietsen moet ik zeggen. Dat die op vele verkeerde plaatsen worden geparkeerd en dat zorgt voor vele ergernissen. Lijm heeft sinds de introductie van de elektrische deelfietsen in de regio Utrecht 80 gebruikers geblokkeerd vanwege fout parkeren. Dat bevestigt het bedrijf na vragen naar de Utrechtse gemeenteraad. Sinds januari zijn ruim 2000 deelfietsen beschikbaar en gebruikers die hun fiets buiten de aangewezen parkeerzones achterlaten krijgen eerst een waarschuwing en daarna een boete. En bij herhaaldelijke overtredingen kan Lijm een account blokkeren. De deelfietsen zijn populair, maar het aantal kan voorlopig niet worden uitgebreid vanwege afspraken met de gemeente. Dus ja, fijn dat ze heel erg populair zijn, maar ja, het moet natuurlijk niet gaan zorgen voor overlast. En ja, ze nemen dus wel de nodige maatregelen, dat je het even weet. Hier is Wolter Kroes. Ik heb de hele nacht liggen gedroomd.

Ik ontving gisteren al een bericht van de school van mijn zoon dat daar tropenrooster is ingegaan. Ja, voor de mensen die het niet weten, mijn zoon zit op speciaal onderwijs. En ja, daarbij hebben ze tropenrooster al ingesteld. Maar mijn dochter die op een andere school zit, ja, daar hebben we nog totaal niks van gehoord. Moet wel zeggen dat het in de school van mijn zoon enorm warm is. Maar ja, ik ben toch wel benieuwd stiekem of er op meerdere scholen tropenrooster al van start is gegaan. Laat het mij even weten via kevin@bingofm.nl. Ik ben wel erg benieuwd, moet ik zeggen. Wij gaan door met Ronald Verstappen. Eventjes een klassieker op Bingo FM. Hier is helemaal niets.

0: misschien nog wel een leuk aanrader voor tijdens de vakantie. Of misschien wel tijdens de rit richting de vakantie. De serie Kees Vlodder, waar ook Tatjana Simic aan meedeed. En het gaat in dit geval niet over haarzelf, maar over haar dochter. In ieder geval haar gespeelde dochter, zo gezegd, tijdens de serie. Dus zeker te weten een aanrader. Ik heb me ook laten vertellen dat er een deel 2 gaat komen. Maar wanneer en hoe, dat is nog onduidelijk. Maar als er meer over bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Wij gaan richting het NOS Journaal van 5. Daarna ben ik bij je terug met Op Weg naar Huis. Kijken we nog eventjes naar de situatie op de weg en wat er nog meer gebeurd is in en rondom de stad Utrecht. Heel graag tot zo, hier op Bingo FM.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijn tunnel 6 minuten. A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen 26 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 9 minuten. En daar 12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houthoost en Heimelen 13 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk 6 minuten. En daar 12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 10 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 17 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoopte Everdingen 30 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 9 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 7 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 6 minuten vertraging.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

uur. Ik raad zo nog even de bingo-schrijf van de week. En we draaien rond 17:15 mijn verdwaalde plaat, een Engelstalig nummer van een Nederlands artiest, band of groep. Eerst even een rustmomentje in dit programma. En dat doen wij met De Kast en Hart van Mijn Gevoel.

De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

heel lang geleden dat ik in Volendam ben geweest. Dit was Kenyon hier op Bingo FM. Een mooie klassieker en ja, die draai ik graag, kan ik je vertellen. De gemeente Utrecht maakt een uitzondering op het vuurwerkverbod. Dat betekent dat ook buurtverenigingen en stichtingen tijdens de jaarwisseling geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Vanaf 1 augustus geldt landelijk de nieuwe wet veilige jaarwisseling. En die uiteindelijk een vuurwerkverbod invoert. De gemeentes mogen wel uitzonderingen maken voor de lokale organisaties. Maar Utrecht ziet daar vanaf en volgens het college past dat niet bij het beleid voor een vuurwerkvrije jaarwisseling en de ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd wat er 1 januari 2027 gaat gebeuren en of er inderdaad geen vuurwerk afgestoken wordt. Maar ja, ik denk dat het voor sommige plaatsen in Utrecht totaal geen kwaad kan. Maar ik ben vooral heel benieuwd hoe ze daarop willen handhaven. Dus we gaan het meemaken. Hier zijn onder andere Frenna, Dimitri Vegas en Light Me. Zeg dat goed? Daar gaan ze. Hoor je hier op Bingo FM.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Vogelopvang Utrecht heeft het deze zomer drukker dan vorig jaar. Door de hitte en droogte wordt 20% meer vogels opgevangen. En het zijn vooral jonkies die snel uitdrogen.
2: En als ze zo binnenkomen, dan zijn ze erg mager, willen ze heel graag eten. En dan worden ze ook om de 2 uur gevoerd.
1: Het is gewoon te heet voor ze, zegt de opvang.
2: Wat er meestal gebeurt is dat ze onder dakpannen zitten in hun nest, waar het gewoon veel te warm wordt door de hitte.
1: Ook watervogels worden ziek. Dat komt dan weer door het warme water. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht krijgen bijna 3,5 miljoen euro voor het bekijken van moleculen. Het geld komt van een onderzoeksfinancierder en wordt gebruikt voor apparatuur om tot in de kleinste detail alles te kunnen zien. Het is beter en duurzamer dan de apparaten die nu worden gebruikt en er kan een nieuwe stap worden gezet in het onderzoek naar de structuur van eiwit. 4 nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Utrecht wilden oplichten zijn op hete daad betrapt. Een van hen is een man uit Utrecht, de rest kwam uit Amsterdam. Ze belde de vrouw met een verhaal over inbraak in de buurt. Ze moest sieraden klaarleggen die later opgehaald zouden worden. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde de echte politie. Een agent wachtte samen met haar de oplichters op. Het verkeer kan weer doorrijden op de A12. Vanochtend was de weg even dicht richting Veenendaal. Bij Utrecht was een ongeluk gebeurd. 2 vrachtwagens en een auto waren op elkaar gebotst. Er is niemand gewond geraakt. Dan nog het weer. Het is zonnig en benauwd. Vanavond blijft het tot 10 uur zomers warm. Morgenochtend dan begint de dag met 18 graden en wordt het in de middag al tegen de 30.
3: En dan moest je even heel snel sprinten, maar we zijn er. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Utrecht Papendorp en Afrit Everdingen 20 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Beest en Waardenburg 5 minuten. En H12 Arnhem richting Den Haag tussen Hout-Oost en de Meren 13 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoppen Dunette en Knoppen Oude Rijn 6 minuten. En H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Afrit de Bilt en Knoppen Everdingen 28 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Als laatste de 20 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk ongeveer 13 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Leon en Fleming. En samen zongen zij die Doburg een hele populaire plaat. Heeft ook heel lang in de top 40 gestaan. En bij Bingo FM komt hij nog bij regelmaat voorbij. Inmiddels ben je op de hoogte gesteld wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht en de situatie op de weg. Sta je in de file, heel veel succes met achteraan sluiten. En hopelijk ben je heel snel thuis of misschien wel op je werk. Ja, het kan zomaar. Wij gaan door met Henk Dissel en Waterpas.

Een reden om er naartoe te gaan. Ik had al een beetje begrepen in de wandelgangen dat het voor de kleine kinderen enorm leuk is. En ook de grote kinderen kunnen zich prima vermaken. En ja, ik ben volwassen, maar ik vind de kermis nog altijd even leuk. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met Marco Kraat en Lange Frans. Ja, Stolte, je moet je koptelefoon een beetje aan te zetten.

op plaatje om maar het volle borst mee te blaren wanneer je in de auto zit. Lekker richting huis of misschien wel richting je werk of tijdens het voorbereiden van het eten. Dit was mijn virtuele plaat, Anita Meijer en Why Tell Me Why. Wij gaan straks lekker richting de snackbar, heerlijk een frietje scoren en een frikandelletje speciaal. Daar heb ik echt al een paar dagen zin in, kan ik je melden. Vroeg tijd voor een plaatje van Frans Bauer. We gaan even in de Spaans tellen. Hier is hij met Onder Stress.

wel een van de mooiste platen die er is. Dit was Robert van Emert en Het Laatste Huis. Tot zover op weg naar huis voor deze dinsdagmiddag. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik wens je veel plezier zo bij Dunnelstop. En ik laat je achter met Marcus. Dag hoor.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sixa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

Was jij te mooi om waar te zijn? Vraag ik me nu vaak af. Want ik keek door een roze bril en zag niet

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Basisschool Hof ter Weide in Utrecht waarschuwt voor rondzwervende snoepzakjes. Er zit alleen geen snoep in, maar drugs, zegt het schoolbestuur die ouders hierover een brief heeft gestuurd. Wat voor drugs is niet duidelijk. De zakjes lagen in speeltuinen in de wijk ter Weide. Vier nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Utrecht wilden oplichten, zijn op heterdaad betrapt. Een van hen is een man uit Utrecht. De rest kwam uit Amsterdam. Ze belde de vrouw met een verhaal over inbraak in de buurt. Ze moest sieraden klaarleggen die later opgehaald zouden worden. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde de echte politie. Een agent wachtte samen met haar de oplichters op. Vogelopvang Utrecht heeft het deze zomer drukker dan vorig jaar. Door de hitte en droogte wordt 20% meer vogels opgevangen. En het zijn vooral jonkies die snel uitdrogen.
2: En als ze zo binnenkomen, dan zijn ze erg mager, willen ze heel graag eten. En dan worden ze ook om de 2 uur gevoerd.
1: Het is gewoon te heet voor ze, zegt de opvang.
2: Wat er meestal gebeurt is dat ze onder dakpannen zitten in hun nest, waar het gewoon veel te warm wordt door de hitte.
1: Ook watervogels worden ziek. Dat komt dan weer door het warme water. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht krijgen bijna 3,5 miljoen euro voor het bekijken van moleculen. Het geld komt van een onderzoeksfinancierder en wordt gebruikt voor apparatuur om tot in de kleinste detail alles te kunnen zien. Het is beter en duurzamer dan de apparaten die nu worden gebruikt en er kan een nieuwe stap worden gezet in het onderzoek naar de structuur van eiwit. Dan nog het weer. Vanavond blijft het tot 10 uur, zomers warm. Morgenochtend dan begint de dag met 18 graden en wordt het in de middag tegen de 30.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspeeld door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Basisschool Hof ter Weide in Utrecht waarschuwt voor rondzwervende snoepzakjes. Er zit alleen geen snoep in, maar drugs, zegt het schoolbestuur die ouders hierover een brief heeft gestuurd. Wat voor drugs is niet duidelijk, de zakjes lagen in speeltuinen in de wijk ter Weide. Vier nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Utrecht wilden oplichten, zijn op hete daad betrapt. Een van hen is een man uit Utrecht, de rest kwam uit Amsterdam. Ze belde de vrouw met een verhaal over inbraak in de buurt. Ze moest sieraden klaarleggen die later opgehaald zouden worden. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde de echte politie. Een agent wachtte samen met haar de oplichters op. Vogelopvang Utrecht heeft het deze zomer drukker dan vorig jaar. Door de hitte en droogte wordt 20% meer vogels opgevangen. En het zijn vooral jonkies die snel uitdrogen.
2: En als ze zo binnenkomen, dan zijn ze erg mager, willen ze heel graag eten. En dan worden ze ook om de 2 uur gevoerd.
1: Het is gewoon te heet voor ze, zegt de opvang.
2: Wat er meestal gebeurt is dat ze onder dakpannen zitten in hun nest, waar het gewoon veel te warm wordt door de hitte.
1: Ook watervogels worden ziek, dat komt dan weer door het warme water. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht krijgen bijna 3,5 miljoen euro voor het bekijken van moleculen. Het geld komt van een onderzoeksfinancierder en wordt gebruikt voor apparatuur om tot in de kleinste detail alles te kunnen zien. Het is beter en duurzamer dan de apparaten die nu worden gebruikt en er kan een nieuwe stap worden gezet in het onderzoek naar de structuur van eiwit. Dan nog het weer. Vanavond blijft het tot 10 uur zomers warm. Morgenochtend dan begint de dag met 18 graden en wordt het in de middag tegen de 30.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan, is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde

Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Basisschool Hof ter Weide in Utrecht waarschuwt voor rondzwervende snoepzakjes. Er zit alleen geen snoep in, maar drugs, zegt het schoolbestuur die ouders hierover een brief heeft gestuurd. Wat voor drugs is niet duidelijk, de zakjes lagen in speeltuinen in de wijk ter Weide. Vier nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Utrecht wilden oplichten, zijn op hete daad betrapt. Een van hen is een man uit Utrecht, de rest kwam uit Amsterdam. Ze belde de vrouw met een verhaal over inbraak in de buurt. Ze moest sieraden klaarleggen die later opgehaald zouden worden. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde de echte politie. Een agent wachtte samen met haar de oplichters op. Vogelopvang Utrecht heeft het deze zomer drukker dan vorig jaar. Door de hitte en droogte wordt 20% meer vogels opgevangen. En het zijn vooral jonkies die snel uitdrogen.
2: En als ze zo binnenkomen, dan zijn ze erg mager, willen ze heel graag eten. En dan worden ze ook om de 2 uur gevoerd.
1: Het is gewoon te heet voor ze, zegt de opvang.
2: Wat er meestal gebeurt is dat ze onder dakpannen zitten in hun nest, waar het gewoon veel te warm wordt door de hitte.
1: Ook watervogels worden ziek, dat komt dan weer door het warme water. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht krijgen bijna 3,5 miljoen euro voor het bekijken van moleculen. Het geld komt van een onderzoeksfinancierder en wordt gebruikt voor apparatuur om tot in de kleinste detail alles te kunnen zien. Het is beter en duurzamer dan de apparaten die nu worden gebruikt en er kan een nieuwe stap worden gezet in het onderzoek naar de structuur van eiwit. Dan nog het weer. Vanavond blijft het tot 10 uur, zomers warm. Morgenochtend dan begint de dag met 18 graden en wordt het in de middag tegen de 30.
0: Bingo non-stop.

restore. Hold your head up high and don't be afraid of the dark.

0: lekker fluiten naar zijn
1: Bingo
0: geheim.
1: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Basisschool Hof ter Weide in Utrecht waarschuwt voor rondzwervende snoepzakjes. Er zit alleen geen snoep in, maar drugs, zegt het schoolbestuur die ouders hierover een brief heeft gestuurd. Wat voor drugs is niet duidelijk, de zakjes lagen in speeltuinen in de wijk ter Weide. Vier nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Utrecht wilden oplichten, zijn op heterdaad betrapt. Een van hen is een man uit Utrecht, de rest kwam uit Amsterdam. Ze belde de vrouw met een verhaal over inbraak in de buurt. Ze moest sieraden klaarleggen die later opgehaald zouden worden. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde de echte politie. Een agent wachtte samen met haar de oplichters op. Vogelopvang Utrecht heeft het deze zomer drukker dan vorig jaar. Door de hitte en droogte wordt 20% meer vogels opgevangen. En het zijn vooral jonkies die snel uitdrogen.
2: En als ze zo binnenkomen, dan zijn ze erg mager, willen ze heel graag eten. En dan worden ze ook om de 2 uur gevoerd.
1: Het is gewoon te heet voor ze, zegt de opvang.
2: Wat er meestal gebeurt is dat ze onder dakpannen zitten in hun nest, waar het gewoon veel te warm wordt door de hitte.
1: Ook watervogels worden ziek, dat komt dan weer door het warme water. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht krijgen bijna 3,5 miljoen euro voor het bekijken van moleculen. Het geld komt van een onderzoeksfinancierder en wordt gebruikt voor apparatuur om tot in de kleinste detail alles te kunnen zien. Het is beter en duurzamer dan de apparaten die nu worden gebruikt en er kan een nieuwe stap worden gezet in het onderzoek naar de structuur van eiwit. Dan nog het weer. Vanavond blijft het tot 10 uur, zomers warm. Morgenochtend dan begint de dag met 18 graden en wordt het in de middag tegen de 30.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Gil was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de Straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje, met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.